0: Ben niet vaar. Het is nog wel een lader mee.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornate. Mi avete fatto bene.